Sedjes kunnen we soms schoon daar in. Ja, dat gaat toe van Radio Ed. Ed. Kut. We zullen het nog zo lang even. Oeh, oeh.